Doopy dooby dooby doom, ja, wee een jong wat dat net gemaakt, pan de sens. Soyons sérieux. Gene Pitney, 24 Hours from Tulsa, dat was 63.

een stuk Frans, en zwaar de Pascal Danel. En hij zingt dat, nee, niet de Lo, die in 1966 wordt nice gezongen, Kilimanjaro.

Radio Balvaleen, radio uit het zuiden, via de zuiden, aan Orto River Roust. Am zuiden luisteraar is Iva 107 FM om radio, aan de River Roust om www.rbv.lu. En als je aan de weg zit, zoek je op je smartphone app een radiobox aan te tunen. Zo, en de volgende star die ik mag brengen, onder de volgende kunstler, dat waren Lützebäuer, ja? Dat Rietchen war Lützebäuer, en die had ook Schlager gesungen an de 70er Jahren. Also Faust die National, en hier singen als Lo, Sweet Marianne.